Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één is geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, drum. Wir müssen selbstständig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Nog een stuk. Ja, maar hij nog energieus knippen. Ja, maar... Ja, ja. Is slecht, maar ja. We kunnen niet nog een versionen spelen, daarom... We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch een beetje zo... Oké! Okay.